0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De
2: juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw gouden radio.
0: Het is 2:00.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht. Goeienacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeienacht.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Radio.
0: Het is 5 uur.
1: Radio Zoogold.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via

0: 6 uur. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Nieuws en weer.
2: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten, die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Ja!

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: In Gent is zondag in de vooravond een medewerker van de lijn aangevallen op een tram. Het slachtoffer is na een ruzie op de grond geduwd door 3 verdachten. Die zijn daarna weggelopen. De politie spoort hen op. De precieze aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. In Antwerpen is een bejaarde man levensgevaarlijk gewond nadat hij tijdens een wandeling op de kaaien in de Schelde was gevallen. De man van 81 belandde tussen de kade en een aangemeerde cruiseboot. Omstaanders konden hem met een boei uit het water halen en hij is nog gereanimeerd door de hulpdiensten. Op de halve marathon in Leiden is een jonge deelnemster overleden. Het gaat om een meisje van 15 en dat terwijl de wettelijke minimumleeftijd voor deelname op 16 jaar ligt. Het is nog onduidelijk hoe ze op de deelnemerslijst is geraakt. Het meisje is ter plaatse nog gereanimeerd, maar alle hulp kwam te laat. Koningin Mathilde en enkele topministers, onder wie Franken en Prévost, zijn in Turkije begonnen aan een grote economische missie met ook een 400-tal ondernemers en academici. De vorstin vervangt de zieke prinses Astrid aan het hoofd van de delegatie. De missie duurt 5 dagen en moet de vriendschapsband tussen ons land en Turkije versterken. Er is onder meer een ontmoeting gepland met president Erdogan. Thierry Neuville heeft voor de 2e keer in zijn loopbaan de Rally van Portugal gewonnen, de 6e manche van het WK. Voor de ex-wereldkampioen is het pas de 1e zege van het seizoen. En in de Giro was de Fransman Paul Magnier opnieuw de snelste sprinter. In het Bulgaarse Sofia haalde hij het voor Jonathan Milan en Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Silva blijft leider. Maandag is er rustdag, dan maakt het peloton de oversteek uit Bulgarije naar Italië. De nacht is bewolkt en fris, maar op de meeste plaatsen droog. In de ochtend kan er wat mist neerdalen. Daarna een wisselvallige dag, maximaal tot 19 graden.
1: Altijd de beste oldies en nog veel meer. Jouw gouden radio.
2: Radio Zoom Gold, oldies en meer.

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
3: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-56-86 of deengel.be.
8: Proef nu onze heerlijke asperges.
9: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
0: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
10: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop

0: meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics. Ja.

0: een beetje strekken. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, mademoiselle Linette. Comment ça va?
1: Ça va bien.
0: Ça va seul. In dat geval, welkom hier bij Radio Zoekgold. Wij draaien oldies en meer. Welkom bij Diederik in de morgen. Ja, we gaan proberen om wakker te worden. En tot aan 10 uur, dat is de bedoeling. Niels Sedaka aan u. Standing on the inside.

ze binnen staat, dan zie je alles beter dan wanneer je buiten moet gluren door het kleine raampje. In dat geval, stelling om die inside van Ilse Daka op Radio Zoo, Gold, Oldies en meer. Goedemorgen.

Jawel, Julio Iglesias. Van wie gezegd wordt dat hij een goede kant had, een fotogenieke kant en een lelijke kant. En je mocht hem alleen maar fotograferen aan de goede kant. Je moet maar eens letten op de platenhozen van Julio.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motos en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.

Goedemorgen, hier Radio Zoogold, Oldies en meer voor een Little Green Bag. Ben je vandaag makkelijk een centje of 15 kwijt in dat geval? Radio Zoogold presenteert Leroy Van Dijk.

De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz. Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen, die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.

Ja, het verhaal gaat over indianen die geen vrouw kunnen vinden en daarom maar de, zeg maar, van mindere kwaliteit rosé laten passeren langs het kampvuur. Ja, en dan s'avonds verhalen vertellen en zich langzaam maar zeker tirelieren drinken. In dat geval Cracklin' Rosé van Neil

Ja, ja, ja, ja, ja, maar heerlijk. Jij zou toch ook wel huilen als dat jouw feestje was, zeker. Dit is Radio Zoogold. It's my party. I cry if I want to van Leslie Gordon. En nu Charles Aznavour. J'ai travaillé.

0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
1: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090. Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4743. Altijd open, behalve op maandag.

hier worden ze bijna helemaal non-stop achter elkaar gedraaid. Goedemorgen, hier is Radio Zoo Gold. Hier is Diederik in de morgen bij je tot aan 10 uur. Van kan worden op maandag de Hollies. I'm alive.

0: Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Jouw Gouden Radio.
1: Het is 8 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is vastgesteld, hebben de nacht in het UZ Antwerpen doorgebracht. De twee kwamen er gisteravond aan en werden medisch gecheckt. Als ze geen symptomen hebben, mogen ze vandaag naar huis om daar in quarantaine te gaan onder de opvolging van het departement Zorg en het UZA. Volgens de FOD Volksgezondheid is de kans op besmetting klein. Ook op de repatriëringsvlucht naar Eindhoven vertoonde niemand symptomen. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. De Amerikaanse president Donald Trump noemt het antwoord van Iran op het Amerikaanse vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Iran bezorgde zijn reactie via bemiddelaar Pakistan, maar wat er precies in staat is voorlopig niet bekend. Volgens Iraanse media ligt de nadruk op het einde van de oorlog en op veilige scheepvaart in de straat van Hormuz.

0: Ondanks nieuwe beschietingen de voorbije dagen zegt Trump dat het staakt het vuren voorlopig wel nog stand houdt. De Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is vrijgelaten onder borgtocht om dringende medische behandeling te krijgen. De mensenrechtenactiviste van 54 kampte met ernstige hartproblemen en lag de voorbije dagen in het ziekenhuis. Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede voor haar strijd voor vrouwenrechten, maar werd eerder dit jaar opnieuw veroordeeld tot een celstraf in Iran. Ze wordt nu verzorgd in een ziekenhuis in Teheran door haar eigen medische team. Union heeft gedaan wat het moest doen tegen KV Mechelen winnen. De Brusselaars haalden het overtuigend met 3-0. Door die zege blijft Union volop meedoen voor de titel. En nu wacht een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de titelclash tegen Club Brugge. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29ste keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. In het centrum en het zuidoosten van het land nog regen die uiteindelijk wegtrekt richting Duitsland. Daarachter volgen er opklaringen vanaf het westen, maar in de namiddag komt er een nieuwe storing van de kust met perioden van regen of buien. Het wordt 13 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 15 graden, daarna wisselvallig.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Soesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: It's time for more music.
3: Radio Scoop.

I See Bad Moon Rising. Goedemorgen, dit is Radio Zoetbolten. Waar wij langzaam maar zeker een beetje proberen wakker te worden. Zoals de Creedence Clearwater Revival en nu Paul Anka.

0: Ja, kom hier. Beso, wat een kussen. Hier is Radio Zoogold. Wij draaien oldies en meer. Temperaturen rond 6, 7 graden. Brrr, vanmorgen. Ja, een beetje bewolkt, een beetje regenachtig ook. En het blijft de hele dag zo. Vanmiddag temperaturen in de buurt van de 11 graden.
1: Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond, de

Soul and Only the Strong Survive, geschreven door Jerry Butler natuurlijk. Radio Zoo Gold, oldies en meer. Er zijn twee magneten voor de kleerkast. Zegt de ene magneet, het ene plakijzer tegen het andere. Ja, wat zal ik vandaag eens aantrekken? La, la.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Goed, hè?
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

vind je goed dat er al eens mag gelachen worden op de surfplank? In dat geval ook heel Wipeout van de Surfaris op Radio Zoo Goal 50s, 60s en 70s en bijna helemaal non-stop achter elkaar. I can't control myself.

niet na 7 uur binnenlaten en dat soort mensen, want die komen natuurlijk nooit meer de deur uit. Die blijven zitten tot 's morgens vroeg. Never can say goodbye. Jackson 5. En met de kleine Michael Jackson natuurlijk. Hier is Major Lazer.

ja, zo gaat dat natuurlijk. Hè. Het is figuurlijk natuurlijk. Hè. Only a Fool Breaks His Own Heart van Mighty Sparrow, Byron Lee en de Dragonairs. De plaat werd uitgebracht in de jaren 60 in 1969 en kwam nog een keertje uit in het midden van de 70s. De Elgins van Must Have Sent You.

0: Reintjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Reintjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Reintjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op reintjens-dom.be.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact. ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Anne-Verbeke.be.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

Radio Zoogold op FM. Wie muziek wil horen natuurlijk. 104.9 en 107.6. Maar ook op DHB Plus in Groot-Antwerpen. En via zoogold.be. Dit is Radio Zoogold. Chubby Checker hebben we onder de

0: weet de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 9 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnys vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

Goedemorgen, het laatste stukje van Diederik in de morgen. Welkom bij Diederik hier, zoals morgen is op maandag. Hè. Hopelijk lukt het een beetje zo na het weekend. Jerry Jackson, Tell Her Johnny Said Goodbye, The Middle of the Road, Linda Scott, Manfred Mann is onderweg, het komende half uur, Eddie Cochran en Marvin Gaye en Tammy Terrell en The Onion Song.

Jawel, jawel, jawel. Hier is Radio Zoo Gold with Ray Oldies en meer. De Onion Song, liedje van Marvin Gaye en Tammy Terrell natuurlijk. Ja, als we eventjes door het kleine rampje naar buiten kijken hier bij ons op de Mostheuvel, dat ziet er niet zo heel goed uit. We hebben vanmiddag temperaturen in de buurt van de 12 of 13 graden. Straks wat opklaringen, maar later volgt er opnieuw periode.

0: Bodies and Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies and Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
1: Ah, zie hier. We zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen.
1: Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
5: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
7: Proef nu onze heerlijke asperges.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4723. Altijd open, behalve op maandag.

0: que tu penses alors?
1: Ouais, c'est bien.
0: Enfin, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Lady Marmalade van Patti LaBelle, uiteraard als de groep LaBelle toen nog in de jaren 70. Radio Zoo Gold, Cliff Nobles, straks we hebben de Searchers, Petula Clock, Severin komt voorbij. En Connie Froboos, die kennen we nog van Zwei kleine Italienen. Die had een andere grote hit, dat was deze, Lady Sunshine und Mr. Moon.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Moortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
3: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Dit is Radio Zoo Gold.

plaatje met een diepzinnige tekst. In de year 2525 van Zegger en Evans. Het hoeft niet altijd diepzinnig te zijn, want een bank, een boom en een straat van Severin is wat anders natuurlijk. Petula Clark met Alone and Sweets for My Sweet daarvoor van The Searchers hier op Radio Zoo Gold. Oldies en meer, jongens en meisjes, dames en heren. Zo meteen de goudmijn, straks bij Brenda op de koffie.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen. Het is 10 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Ongeveer 1 op de 4 langdurige zieken in ons land heeft vorig jaar onterecht een uitkering ontvangen. Nieuwe steekproeven van het RISIF hebben dat aan het licht gebracht. De resultaten staan in de Standaard. Veel langdurige zieken bleven langer thuis dan medisch noodzakelijk was. De cijfers voeden opnieuw de discussie over de controles en het begeleiden van langdurige zieken door de ziekenfondsen. Zij moeten zich vanmiddag verantwoorden in het parlement. Zowat 8 op de 10 Belgen gaan dit jaar op reis, ondanks de internationale spanningen en de hoge brandstofprijzen. De touringbarometer toont dat aan. We letten wel wat op onze uitgaven. De auto blijft het populairste vervoermiddel, gevolgd door het vliegtuig. Frankrijk is het meest in trek. Daarna volgen vakanties in eigen land en reizen naar Spanje. 1 op de 5 Belgen blijft thuis, meestal om financiële redenen. In Letland heeft minister van Defensie Sprutz ontslag genomen. Dat gebeurde na een incident met 2 Oekraïnse drones die per ongeluk neerkwamen op een olieopslagplaats in Letland. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle. Volgens Kiev waren de drones op weg naar doelen in Rusland, maar weken ze door een stoorzender van hun route af. Eerder had de Letse premier al het ontslag van Sprutz geëist. Kolonel Melnis vervangt hem voorlopig. Op de BAFTA Television Awards heeft de Britse Netflix-reeks Adolescence 5 prijzen gewonnen en daarmee de meeste awards van de avond veroverd. De reeks kreeg onderscheidingen voor de beste miniserie, beste mannelijke hoofdrol en bijrol en beste vrouwelijke bijrol. Adolescence vestigt ook een record voor het hoogste aantal BAFTA Awards in 1 jaar. De serie gaat over een jongen van 13 die opgepakt wordt voor de moord op een klasgenote. Ook de Celebrity Tailors en Last One Laughing werden bekroond. We zijn de lente even volledig kwijt. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen en het wordt amper 12 graden. Morgen zou het iets droger worden en ook iets minder koud. We halen dan een graad of 14.

0: der dir nichts versleten, versleten.
1: Hé, hey, buurman, alles oké?
2: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hé, hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schat ik.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
4: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494... 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemorgen.
4: Jouw Gouden Radio.
1: Het is 11 uur.
5: Riba Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
3: Radio Zoekbald.
6: There she was, just a woman.

zeer goede morgen op deze maandag 11 mei. Zalig wakker gemaakt door Diederik, maar wij zijn de volgende 3 uur samen. Welkom, dit is Petula Clark.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Op zijn, aan de kant.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Boys met I Get Around op deze maandag. En die wil ik voor jou wat aangenamer maken. Hè. Je kreeg Jackie DeShannon, Gerard Cox, toen alles heel gewoon was in 1948. Cliff Richard, Neil Diamond en de Bee Gees. Deze ken jij ook. Stevie Wonder uit 1972. Goeie

0: Bodies & Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies & Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425. Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op Gert en Elke Verre. Bellen.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.

kunnen we toch meezingen. Some Girls van Racy uit 1979. American Breed, die passeerde. Tommy Roo en Elton John en Kiki D. Op deze maandag. Tighten up. Nog

0: 12 uur. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Nieuws en weer.
2: In het centrum van Antwerpen is een meisje van 7 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het voertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. Het meisje was samen met haar klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden. Oh.

0: Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be. Klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond tussen 6 en 8.
1: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur,

Het blijft een tof nummer, hè. Bert Blanca, Tout en Fumée uit 1963. Smakelijk eten als u aan tafel zit. En het is maandag. Ik ben bij jou tot 2 uur.

Een pittig nummer tijdens een lunchpauze. The Supremes met Stop in the Name of Love. Maar liefde kan je nooit genoeg hebben. Hè. Het is maandag, begin van een nieuwe week. En dit is Janet, een nummer uit 1945.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
3: Bij je thuis of onderweg of waar je ook maar bent.
4: Radio Zoo Gold.

stevige lunchpauze, deze Dynamite van Mut. Goedemiddag, smakelijk eten. Chris de Burg, die heeft een heel mooi nummer over A Lady in Red.

Barry White met zijn Let the Music Play. En dat doen wij hier bij Radio Zoo Gold. Oldies en meer, elke werkdag. En wil jij eens een verzoekje? Ga eens kijken op onze website. En Wiltura, die zingt.

We zongen zalig mee met Neil Diamond en zijn Sweet Caroline. Nog gecoverd door zoveel anderen. Dit zijn de Darts. Een zeer goede middag en smakelijk eten.

0: Bodies & Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies & Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
1: Ah, zie hier. We zijn er. Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen.
1: Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
2: Oh? Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
5: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
6: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
7: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
6: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag.
4: De radio.
1: Het is 1 uur.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
6: Nieuws en weer.
7: In het centrum van Antwerpen is een jongen van 7 vanmorgen zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar dat is nu geweken. Het politievoertuig week uit en raakte het kind op het zebrapad. De jongen was samen met zijn klas op uitstap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. De chauffeur van de politiewagen was zwaar onder de indruk. Hij moest een speeksel- en ademtest afleggen. Het personeel van de gevangenissen heeft vanmorgen vroeg het werk neergelegd. De bonden protesteren tegen de overbevolking en het personeelstekort. Doordat de cellen overvol zitten, komt de hygiëne in het gedrang en zijn er meer gevallen van agressie. Meer dan 700 gevangenen moeten nog altijd op de grond slapen. Opmerkelijk is dat de directies de actie steunen. Ze erkennen dat de situatie onhoudbaar geworden is. Een Belgische vrouw die afgelopen weekend dood teruggevonden werd op het Canarische eiland Fuerteventura is vermoord door haar zoon. De man van 22 heeft de feiten bekend. Volgens Spaanse media sneed hij het lichaam van zijn moeder in stukken en gooide hij die bij het afval. De man is verslaafd aan drugs. Het is niet duidelijk in welke mate die problematiek een rol gespeeld heeft. Er is gisteravond geschoten aan het station van Leuven. Een minderjarige raakte daarbij gewond aan de voet. Er ontstond een discussie tussen groepjes jongeren, waarna er klappen vielen en een schot gelost werd. De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend. De politie heeft ook nog niemand opgepakt. De toestand van Bonnie Tyler blijft zorgwekkend. Volgens The Mirror heeft de zangeres enkele dagen geleden een hartstilstand gekregen en moest ze gereanimeerd worden. Dat gebeurde toen artsen de artieste uit haar kunstmatige coma probeerden te halen. Bonnie Tyler ligt in een ziekenhuis in het Portugese Faro. Ze werd daar met spoed opgenomen voor een darmoperatie. Eerst verliep alles goed, maar daarna kwamen er complicaties. Ze is 74. Het is grijs en af en toe valt er regen. De temperatuur ligt in de buurt van 12 graden. Morgen nemen we een zonnige start. Later neemt de kans op een bui opnieuw toe. We halen dan zo'n 14 graden.

Arthur Conley met Sweet Soul Music. We zijn 1 uur voorbij en wij zijn klaar. Ik hoop jullie ook hier in de studio met In Zaire, het nummer dat op heel veel trouwfeesten nog gedraaid wordt. Probeer maar.

Eddie Hodges met I'm Gonna Knock On Your Door. Maar dat gaat Team Peter straks doen als hij binnenkomt. Hè. Maar tot 2 uur ben ik nog bij jou op deze maandag. En ik ben jouw zonnetje, want ja, de temperaturen mogen de lucht wat ingaan. Hè. Hier is Gonna Make You A Star.

De grote artiesten Simon & Garfunkel met een nummer uit 1968 alweer. Mrs. Robinson. Ja, nog een aantal klassiekers, oldies en zoveel meer hier bij Radio Zoo. Die krijg jij van mij. En Supertramp is er daar ook zo een van.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Opzij, aan de kant.
3: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be.
6: Proef nu onze heerlijke asperges.
7: Radio

Christy, die zong over zijn Yellow River. En nu een zeer grote artiest, Tina Turner, met haar Private Dancer. Ik zie het al helemaal.

Van een private dancer daar straks naar een gewone dance. Chris Montes, ja, inderdaad, Chris Montes uit 1962. En Used to be my girl van OJ's. Die krijg jij nog. Een zeer goede middag.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ria Bodies & Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies & Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
6: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
7: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Een geweldig nummer toch. Think van Aretha Franklin. Mij hoor je morgen om 11 uur terug na Diederik. En straks krijg jij Tim Peters in de middag. Ik sluit af met ILO en Live.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedemiddag. Het is 2 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.

0: Basie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dan toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be. Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: En mijn douchen, dat is versleten, versleten.
5: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
6: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Gisa in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Gisa is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Gisa, een stukje hemel op aarde.
8: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
9: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54. De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statie Leij 59 Mortsel. En Turnhoutse Baan 334 Schilde.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat.

0: juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: Juiste tijd.
1: Goedemiddag.
3: Nog

bekende Vlamingen. Onder meer vriend Piet Huizentruid bracht een eerbetoon en Natalia en Astrid Stokman zorgden voor een muzikale noot. Tijdens de plechtigheid werden heel wat foto's van Hans Otte getoond, onder meer van zijn jeugd en zijn familie. In zijn hotel You Eat and Sleep in Antwerpen is ook een rouwregister geopend. Hans Otte is amper 55 geworden. Het aantal klachten over agressie tegen hulpverleners in de Centra voor Algemeen Welzijn blijft stijgen. In Limburg liepen er vorig jaar liefst 10 keer zoveel binnen als 3 jaar geleden. Het waren er 90 in totaal. De centra benadrukken wel dat het vooral om verbale agressie gaat. De evacuatie van de Hondius op het Spaanse eiland Tenerife loopt stilaan ten einde. Op het cruiseschip brak enkele weken geleden het Hanta-virus uit. Vandaag worden nog zo'n 60 passagiers van boord gehaald. Gisteren waren al meer dan 90 mensen geëvacueerd. Een Amerikaanse man en een Franse vrouw hebben intussen positief getest op het virus. Als iedereen het schip verlaten heeft, vaart de bemanning terug naar Nederland. In Lyon zijn 3 mensen omgekomen bij een brand in een flatgebouw. Het vuur is aangestoken. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Een van hen zou uit het raam van de 7e verdieping gesprongen zijn. Zangeres Dua Lipa sleept het technologiebedrijf Samsung voor de rechter. Volgens de zangeres gebruikte Samsung zonder toestemming een foto van haar op verpakkingen van televisietoestellen om de verkoop te stimuleren. Dua Lipa eist een schadevergoeding van zo'n 15 miljoen euro. Het blijft bewolkt met kans op regen en maxima rond 12 graden. Morgen beginnen we zonnig. Later kan er opnieuw een bui vallen. De temperatuur stijgt dan tot zo'n 14 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig met geregeld buien.

It's Not Unusual, Tom Jones. Hey, goedemiddag. Maandagnamiddag, 3 uur, hier op Radio Zoo Gold. De komende 3 uur zijn wij weer samen hier op jouw favoriete oldies radio. Ik heb hele mooie muziek mee de komende 20 minuten van The Blue Diamonds, The Paper Dolls, Nancy en Lee. En dit is Gene Pitney.

The Hollies uit 1969. Van 69 naar 66. Een dag als deze, 60 jaar geleden, is er de start van de Tros voortgekomen uit de zeezender Radio en TV Noordzee als aspirant omroeporganisatie in Nederland. De Tros krijgt in het begin 1 uur tv-zendtijd per week. En over Nederlandse zeezenders gesproken, een sampletje uit deze plaat werd door Veronica gebruikt als een soort van kerstloopje. Hier zijn Herman's Hermits.

0: interessante medley van een heleboel plaatjes uit vooral de jaren 60. Geproduced door Jaap Egremond. Hij deed het dus al lang voor The Stars on 45. En lang zal Ernie and the Shakers, ook uit Nederland natuurlijk. En Do You Remember op Radio Zoo Gold. Van Nederland naar ons eigen land. Het is Louis Neefs. Hij stond ermee op het Eurovisie Songfestival in 1969. Haalde er de zevende plek trouwens met Jennifer Jennings.
1: Love.

bijzonder leuk plaatje van Bud Johnson en The Shanters. Echte doo-wop uit 1958. No, no, no means yes, yes, yes. Ja, zo gaat dat nu eenmaal soms bij het andere geslacht. Hè? Ja. Dit is Radio Zoo Gold.

0: Nou wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

Een evergreen van formaten haalden wij nog eens boven hier op Radio Zoo Gold. Procol Harum, de Britse rockband. En A Wider Shade of Pale uit 1967. Zometeen Down en Tony Orlando. En dit zijn de Cleftones.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
1: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Gisa in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Gisa is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
1: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
4: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Als je er een zware werkdag op hebt zitten, dan wordt het dat misschien wel. A Hard Day's Night, het waren de Beatles uit 1964. Of misschien zit je werkdag er nog niet op zelfs. Dan houden wij je in ieder geval gezelschap met de meeste en de mooiste oldies hier op Radio Zoo Gold.

Umberto Tozzi uit 1979 en Gloria. Een dag als deze in 79, 47 jaar geleden gaat de regering akkoord met de bouw in Zeebrugge van een LNG-terminal voor Algerijns aardgas. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Tot aan nieuws en weer van 6 uur heb ik nog de mamas en de papas zometeen voor je. En Vaya con Dios hier met Just a Friend of Mine. Een hele fijne avond nog. Zometeen de Zoobox, 2 uur lang jullie verzoekplaatjes. Voor vandaag zit alles vol, maar als je voor morgen nog een plaatje wil aanvragen, snel naar onze website surfen. Dat is zoogold.be.

0: mooiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
2: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.
7: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
8: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Radio.

0: de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
1: Op 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
2: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
1: En digitaal via zoogold.be.
3: De juiste tijd.
1: Goedenavond. Het is 7 uur.
4: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03-313-8140 of ribarent.be.
5: Nieuws en weer.
6: Dat er zoveel langdurig zieken zijn, is een probleem gecreëerd door de samenleving, onder meer door te hoge werkdruk. Dat hebben vertegenwoordigers van de grote ziekenfondsen gezegd in het parlement. Ze kwamen zich verdedigen nadat een recent rapport duidelijk aangaf dat goed 60% van de langdurig zieken wel geschikt is om weer te werken. Dat beeld mag volgens de fondsen niet veralgemeend worden. In Tollenbeek, deel van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem, hebben vandalen een kleuterschool kort en klein geslagen. Ze vernielden zowel de klasjes en de keuken als de toiletten en de ruimtes met smartboards en printers. Door het vandalisme bleef de school vandaag gesloten. Er zijn intussen 2 meerderjarige verdachten opgepakt. In Hamburg in Duitsland heeft de politie opnieuw een jonge moslim opgepakt voor het beramen van een aanslag. De jonge man, een Syriër van 17, wilde ongelovigen doden en stond al bekend als aanhanger van Islamitische Staat. Bij een inval bij de jongen zijn materialen gevonden om een bom te maken. Volgens de autoriteiten viseerde de Syriër het plaatselijk politiekantoor en een winkelcentrum. Volgens het Openbaar Ministerie in Nederland had de man die donderdag een aanslag pleegde op het kantoor van de partij D66 een terroristisch motief. De man gooide een vuurwerkbom naar binnen. Gelukkig vielen er geen gewonden. De verdachte is 37 en heeft geen vaste verblijfplaats in Nederland. Zijn motief is niet duidelijk. Vanavond en vannacht bewolkt, maar vrij droog. Nacht minima rond 8 graden. Ook morgen overwegend droog tot 14 graden. Woensdag en donderdag kunnen er intense buien vallen.

0: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een drillplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be. Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essesteenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
2: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
3: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoerselsteenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten. Radio.

Wil je zelf op Radio Zoogold een verzoekplaat aanvragen? Surf dan naar onze website zoogold.be en klik door naar verzoekjes. Daar kan je in onze goudmijn je favoriete oldie uitzoeken voor de Zoobox. Die wordt van maandag tot en met donderdagavond uitgezonden van 6 tot 8. En als je dat wil, kan je zelf je eigen boodschap bij je verzoekje inspreken. Kijk dus op zoogold.be, klik door naar verzoekjes en selecteer zelf je plaatje voor onze Zoobox. Van maandag tot en met donderdagavond.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: En mijn duchtleider, dat ding is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn. Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
6: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Giza in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Giza is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: 104, 9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeie avond.
3: Radio.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Samarint. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Samarint. Ambachtstraat 20 in Malle of samarint.be. Haha, goed, hè.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
4: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven, Stickerkoning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
4: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langestraat 12, 03-484-5686 of deengel.be.
5: Proef nu onze heerlijke asperges.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
6: Dit is Radio Zoo Gold. Go!

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goeie avond. Radio. Het is 9 uur.
2: Nieuws en weer.
3: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.

0: Sensatie hier, we zijn er.
1: Dat zijn nou toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
4: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Als je op zoek bent naar prachtige kwaliteit. Tijdsvolle zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Gisa in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Gisa is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur. En op zaterdag van 10 tot 18 uur. Giza, een stukje hemel op aarde.
6: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes in Hoevenen ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, La Strada, Sunlight. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Kom langs op de Antwerpse Steenweg 79 in Hoevenen. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring helemaal op maat van jouw droomreis.

0: Rovico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zo klonk het toen de eerste klant buiten reed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
2: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidden zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
4: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
5: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: 104, 9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be. De juiste tijd. Goedenavond.
2: Radio.
0: Het is 10 uur.
3: Nieuws en weer.
4: Er is een minderjarige opgepakt voor de schietpartij zondagavond aan het station in Leuven. Het parket spreekt van zware feiten en voert een onderzoek naar poging tot moord, bendevorming en inbreuken op de wapenwet. De tiener schoot na een vechtpartij tussen twee groepen een leeftijdsgenoot in de voet. Een andere jongere is minutenlang geslagen en geschopt. De verdachte komt dinsdag voor de jeugdrechter. Bij de vestiging van de Franse treinbouwer Alstom in Brugge heeft het personeel het sociaal plan nu toch goedgekeurd. In een eerste stemronde was dat mislukt. Uiteindelijk vallen er 117 ontslagen. Voor de onderhandelingen met de vakbonden waren dat er nog 150. De vestiging raakte in moeilijkheden nadat de NMBS voor een belangrijk order van treinstellen een Spaanse concurrent verkoos. Het hoofddoekenverbod in secundaire scholen in de provincie Oost-Vlaanderen blijft voorlopig van kracht. Dat heeft de Raad van State beslist. 6 leerlingen en 3 VZW's hadden om schorsing van de maatregel gevraagd. Zij vinden dat die de godsdienstvrijheid en het gelijkheidsbeginsel schendt. Het verbod is eind vorig jaar door de provincieraad goedgekeurd en gaat normaliter in op 1 september. Er loopt nog een procedure over de wettelijkheid van het verbod. Voor de kust van Noorwegen zijn 3 buitenlandse mannen dood aangetroffen. Het gaat om toeristen die op zee gingen vissen. Het zijn allen 50ers. Hun nationaliteiten zijn nog niet bekend. Hun bootje is intussen gekapseisd teruggevonden. Mogelijk stond er sterke stroming op zee, maar of dat het drama heeft veroorzaakt, is nog onzeker. En in de haven van Gent komt de eerste fabriek voor duurzame vliegtuigbrandstof in Europa. Een Amerikaans technologiebedrijf wil er de komende 3 jaar een grote installatie bouwen die ethanol omzet in duurzame kerosine. Er is een investering van 500 miljoen euro mee gemoeid. De fabriek komt tegenover staalgigant ArcelorMittal en zal in het productieproces gebruik maken van de restgassen van dat bedrijf. De kerosinefabriek moet 50 voltijdse banen opleveren. De nacht is bewolkt met buien van regen en in de Ardennen mogelijk zelfs lichte sneeuw. Daarna opnieuw een wisselvallige dag met buien, vooral in het oosten en centrum. Nergens warmer dan 14 graden.
1: Radio, Zoekers. Oldies

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Wij bij DVL Klimaat denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
6: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03-232-4743. Altijd open, behalve op maandag.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis. Voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette. Waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezen. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfklevend Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be. Ria Bodies and Stories. Omdat ieder lichaam een eigen verhaal heeft. In onze winkel word je persoonlijk en discreet geholpen door een team met jaren ervaring. We hebben een reuze keuze in lingerie, badmode, nachtmode, ondergoed en kousen. Kijk voor alle info en nieuwe openingsuren op ria-bodiesandstories.be. Ria Bodies and Stories. Antwerpse Steenweg in Westmalle.
2: Mijn

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.
2: Als je op zoek bent naar prachtige, kwaliteitsvolle, zilveren juwelen met half edelstenen en een zeer uitgebreide collectie kristallen en mineralen, dan ben je bij Gisa in Boeghout aan het juiste adres. Reeds 23 jaar verwelkomt Martien haar klanten op een liefdevolle manier en met heel veel kennis van zaken. Spring gerust eens binnen om in alle rust al dat moois te komen ontdekken. Gisa is gelegen in de Alexander Frankstraat 270 in Boeghout en is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur. Gisa, een stukje hemel op aarde.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via an-verbeke.be.
6: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
7: Bestel nu met kortingscode RADIO op stick.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw gouden radio.
0: Het is middernacht.
1: Radio Zoogold.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: Juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw Gouden Radio.
0: Het is 1 uur.

0: 104.9 en 107.6 in het noordoosten van Antwerpen.
1: DAB Plus in Groot-Antwerpen.
0: En digitaal via zoogold.be.
2: De juiste tijd.
0: Goeienacht.
3: Jouw gouden radio.
0: Het is 2 uur.